0: kau maksik tukur ogan asal di show kau melihat January tama ikut magam ikut kengale. Jawab ni kata jahun ni tapi kama January tak angkat kau di sana yang orang kita orang. Nenok dalam orang kata di laut sini lelau mat. Tapi mana dengan tak tukur unikang tuin nak tunga. Tama kuninga. Atok sila sa mga yangit nga nangyayak karo akong at magtay mamakikaro ang mga kiso kay ma. Akbang naktubi niya rong magtay siya man eh. At atatiya ka alam ka kama. Tayo man na hindi yung mga wali siya kama.
1: Aswain niyo
0: tao. Kuya na may ngay nalakto siya kama. Sobrang ikaro akong ah.
1: Kuya na may okara sa kabe.
0: Eh, tama ka raw. Tapawo siya. Tapawo siya. Kaya namin yung uyo siya. Udo ka tiya ka tiya. Tama.
1: Invit daw. Bye. Tana daw. Kangyak suga ping mito ukara yuk. Jason, tunga sugi.
2: Aswan. Kusang ukti abo tiya no kaksa ilo min mat ilti na nera tara ako. Ipang madaita. Nee, kun ik ben niet te schrijven, zo maakt aan dat jij met jullie me zou te worden, en ik wil weer stappen. Op de kouder dat ik op de oorzaak kon de mosse keer wel maken. Kun je naar de kruis willen we kunnen naar de kruis? Kun je zoals Melbourne toch te houden met op de oorzaak bij de oorzaak? Maar kan ik kunnen zijn naar de toer? Maar natuurlijk als ik op die jekko. Maar natuurlijk als ik op een postje maar jok. Abbeer of zo maar inhoudt. Kom maar op de karama. Ja, ze hebben er ook zo maar gemak. Maar ook had ik een soort zorg te nemen. Komt dan maar ik mooi in de afsluiting. Maar abbeer of zo maar een afsluiting. Komt dingen. Dan moet ik dat soort dingen. Als je me door ook kan wachten dan maar.
1: Kuyen nama yang kau rasa kawin. Bila kasungnya cukup titi naik cukup mit, unik kau magovit kanu tuin nak, ulu tuin naik nuk nuk kangen narau kangen orang meyak kena yak tinut, tak silau kangen nak sini asing meyak, utak ini tinit. Sang na kau ya buat utak begila boleh.